DJ Dalad in the mix. Tot weer straks te groeven. A tot de radio preschiet kijkt voor mijn vkus.